How wonderful life is.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: sta je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Infrabel werkt van 19 tot en met 25 oktober aan het spoor in Boeghout. De werken gebeuren ter hoogte van de Veldkantstraat en de Oude Steenweg. Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober wordt er 's nachts gewerkt. Dat kan voor geluidshinder zorgen. In het weekend van 24 en 25 oktober wordt dag en nacht gewerkt. Dan rijden er geen treinen tussen Lier en Boeghout. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangbussen van de lijn. De werken maken deel uit van de vernieuwing van de seininrichting tussen de Drapstraat in Mortsel en de Ernest Klaaslaan in Lier. De Antwerp Marathon zorgt op zondag 18 oktober voor omleidingen op verschillende buslijnen uit de Ruppelstreek en omgeving. Lijnen 18, 18A, 18B en 18C rijden niet tot de Groenplaats. Ze stoppen tijdelijk aan Antwerp Expo. Daar kunnen reizigers overstappen op tram 2 of 6. Ook X19, 29A, 29B en lijn 50 krijgen Antwerp Expo als tijdelijke eindhalte. Lijn 14 uit Hemiksem rijdt niet tot Opera, maar stopt aan het Stadspark. Door de marathon kunnen ook enkele haltes tijdelijk wegvallen. De lijn vraagt reizigers om hun route vooraf te controleren via de app of de lijn.be. Wie naar Antwerpen reist, houdt best rekening met extra reistijd en een overstap. Morgen begint in de regio Antwerpen met een afwisseling van wolken en opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking toe en verwachten we perioden met regen. De temperatuur stijgt tot 19 graden. Zaterdag wordt het gevoelig frisser. We krijgen veel bewolking en vooral rond de middag en in de namiddag is er kans op enkele buien. Het wordt maximaal 14 graden. Zondag begint droog met enkele opklaringen. Later neemt de bewolking toe, maar overdag blijft het grotendeels droog. Met een maximum van 12 graden voelt het behoorlijk fris aan.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Eetcafé Onder den Toren in de Jozef Ruysenslei in Borsbeek is gesloten. De uitbaters maakten via Facebook bekend dat ze stoppen met de zaak. Wat er met het pand zal gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebouw is een beschermd monument en heeft een lange geschiedenis. De uitbaters blijven wel actief in de horeca. Ze hebben intussen een nieuwe uitdaging gevonden. Infrabel werkt van 26 oktober tot en met 13 november aan het spoor tussen Kontich en Mechelen. Omwonenden kunnen last hebben van lawaai, werfverkeer en verlichting. De nachtwerken gebeuren van 26 tot en met 30 oktober en van 9 tot en met 13 november, telkens tussen 23 en 6 uur. Tijdens de herfstvakantie van 30 oktober tot en met 9 november wordt dag en nacht gewerkt. Infrabel vernieuwt onder meer de elektrische installaties tussen Kontich en Duffel. Ook wordt 3 kilometer spoor vervangen bij Mechelen-Nekkerspoel. Tussen Mechelen en Duffel zijn er onderhoudswerken. Omdat de werven zich verplaatsen, kan de hinder van plaats tot plaats verschillen. Het treinverkeer kan tijdens de werken tijdelijk worden onderbroken. Morgen begint in de regio Antwerpen met een afwisseling van wolken en opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking toe en verwachten we perioden met regen. De temperatuur stijgt tot 19 graden. Zaterdag wordt het gevoelig frisser. We krijgen veel bewolking en vooral rond de middag en in de namiddag is er kans op enkele buien. Het wordt maximaal 14 graden. Zondag begint droog met enkele opklaringen. Later neemt de bewolking toe, maar overdag blijft het grotendeels droog. Met een maximum van 12 graden voelt het behoorlijk fris aan.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tijd voor het spaghettifestijn. En dit op zaterdag 17 oktober aan de Stappen, nummer 35 te Mortsel. Een initiatief van de gebruikersraad ten voordele van de maanwandelaars VZW. Je kan onze heerlijke spaghetti proeven van 18 tot 19 uur 30 en van 20 tot 21 uur 30. Voor een volwassene portie betaal je 20 euro en voor een kinderportie 15 euro. Dessertje inbegrepen. Inschrijven doe je via mail benefiet.demaanwandelaars@outlook.com. Vermeld wel shift 1 of shift 2. Het aantal kinder plus volwassen porties. Vlees, veggie of glutenvrij. Je krijgt nadien een mail met bevestiging en betaalgegevens. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: De grootste hits van vandaag
1: en vroeger.
0: U luistert naar regionale radio
1: Zuidrand.
2: Oh, it's a long way down.

0: Vertrek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
0: De mooiste muziek, het beste gevoel, Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Voor slechts 6 euro per persoon geniet je van de Halloween griezelwandeling te Borsbeek. Plus een drankje in de tent en toegang tot het spookhuis. Durf jij het aan? Reserveer dan je tickets en beleef een avond vol spanning, duisternis en schrikmomenten. Meer info vind je op www.halloweenborsbeek.be. De Halloweenwandeling op 24 oktober met vertrek aan de Watertoren van Borsbeek. Van 17:30 tot 21 uur 's avonds. Een avond vol mysterie, verhalen, verrassingen en natuurlijk heel veel spoken. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Hulpdiensten hebben gisteren een grote rampoefening gehouden in het GTI Mortsel. Ze oefenden wat er moet gebeuren na een explosie in het laslokaal. Bij de oefening waren er gewonden, rook, asbest en een verdachte die werd opgepakt. Brandweer, politie en medische diensten kwamen massaal ter plaatse. De school werd snel ontruimd, enkele leerlingen speelden slachtoffer, zij werden op draagberries naar buiten gebracht. Vanuit het stadhuis werd de situatie opgevolgd. Ook werd een persconferentie geoefend. Burgemeester Michiel Hubo zegt dat zulke oefeningen belangrijk zijn. We hopen dat we onze rampenplannen nooit nodig hebben, maar we zijn liever goed voorbereid. De stad wil zo leren hoe ze bij een echte noodsituatie snel en veilig kan ingrijpen. Blinde en slechtziende bezoekers kunnen voortaan zelfstandig een selfie maken bij de Zimmertoren in Lier. Er ligt nu een speciale selfie-tegel die helpt om goed te staan en de smartphone juist te richten. De tegel werkt met voelbare markeringen, audio en Navilens-technologie. Bezoekers krijgen ook uitleg over de omgeving. De Zimmertoren maakt deel uit van het internationale project Selfie for All van Toerisme Vlaanderen. Ook Mechelen, de Kalmthoutse Heide, de Kabouterberg in Kasterlee en de Abdij van Bornem doen mee. Iedereen mag de tegel gebruiken. De selfiespot ligt bij de bocht naar de Schapenkoppenstraat ter hoogte van Tiroom Kapucijn. Morgen begint in de regio Antwerpen met een afwisseling van wolken en opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking toe en verwachten we perioden met regen. De temperatuur stijgt tot 19 graden. Zaterdag wordt het gevoelig frisser. We krijgen veel bewolking en vooral rond de middag en in de namiddag is er kans op enkele buien. Het wordt maximaal 14 graden. Zondag begint droog met enkele opklaringen. Later neemt de bewolking toe, maar overdag blijft het grotendeels droog. Met een maximum van 12 graden voelt het behoorlijk fris aan.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dagwerking Peugeot de Ruit Contig stelt voor. Kom soepen. Iedereen is van harte welkom in ons open café voor een heerlijke kom soep met brood en een fijne babbel. Dit met muziek van Radio Pegode. De gezelschapsspellen en volksspelen staan al klaar. Woensdag 28 oktober tussen 12 uur 's middags en 15 uur 30 in de namiddag. Dagwerking Pegode, Ferdinand Maastraat 191 te Waarloos. Daar kan je alles vinden. Info en bevestigen kan via dagcentrum.contig@pegode.be of via telefoonnummer 03-457-87-79. Dat is 03-457-87-79. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Hyundai Creuse in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Artalage brengt kunst naar de lokale handel te Aartselaar. Van 3 oktober tot en met 30 november brengt Artalage kunst naar de dorpskern van Aartselaar. 15 lokale ondernemers stellen hun zaak of etalage open voor werk van 24 kunstenaars uit Aartselaar. Deze kan je ontdekken in de Baron van Erkbornstraat en op het Laar, in de Kapellestraat. Meer info over de deelnemende kunstenaars en handelszaken vind je op www.aartselaar.be/artalage. Tijdens een wandeling of winkelbezoek kan je halt houden bij verschillende kunstwerken en zo krijgen lokale kunstenaars meer zichtbaarheid bij lokale ondernemers te Aartselaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Man, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek, ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hé?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 en hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn en ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem, ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Infrabel werkt van 19 tot en met 25 oktober aan het spoor in Boeghout. De werken gebeuren ter hoogte van de Veldkantstraat en de Oude Steenweg. Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober wordt er 's nachts gewerkt. Dat kan voor geluidshinder zorgen. In het weekend van 24 en 25 oktober wordt dag en nacht gewerkt. Dan rijden er geen treinen tussen Lier en Boeghout. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangbussen van de lijn. De werken maken deel uit van de vernieuwing van de seininrichting tussen de Drapstraat in Mortsel en de Ernest Klaaslaan in Lier. De Antwerp Marathon zorgt op zondag 18 oktober voor omleidingen op verschillende buslijnen uit de Ruppelstreek en omgeving. Lijnen 18, 18A, 18B en 18C rijden niet tot de Groenplaats. Ze stoppen tijdelijk aan Antwerp Expo. Daar kunnen reizigers overstappen op tram 2 of 6. Ook X19, 29A, 29B en lijn 50 krijgen Antwerp Expo als tijdelijke eindhalte. Lijn 14 uit Hemiksem rijdt niet tot Opera, maar stopt aan het Stadspark. Door de marathon kunnen ook enkele haltes tijdelijk wegvallen. De lijn vraagt reizigers om hun route vooraf te controleren via de app of de lijn.be. Wie naar Antwerpen reist, houdt best rekening met extra reistijd en een overstap. Morgen begint in de regio Antwerpen met een afwisseling van wolken en opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking toe en verwachten we perioden met regen. De temperatuur stijgt tot 19 graden. Zaterdag wordt het gevoelig frisser. We krijgen veel bewolking en vooral rond de middag en in de namiddag is er kans op enkele buien. Het wordt maximaal 14 graden. Zondag begint droog met enkele opklaringen. Later neemt de bewolking toe, maar overdag blijft het grotendeels droog. Met een maximum van 12 graden voelt het behoorlijk fris aan.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 16 en 17 oktober nodigen we iedereen graag uit in de Compagnie te Mortsel. Aan tafel kan je gaan voor onze mosselsoupé. Verwacht vooral gezelligheid, lekkere frietjes, maar vooral een flinke portie mosselen. Geen mosselliefhebber, geen probleem. Er staat ook vol-au-vent met friet op het menu. En voor de kleine eters een kinderportie. Vrijdag 16 oktober kan je eten van 18 uur tot 21.30. Op zaterdag 17 oktober van 13 uur tot 16.30. En van 17.30 tot 21.30. Plaats van gebeuren, de Compagnie. Pastoor van de Rauweraastraat nummer 18 te Mortsel. En inschrijven doe je via decompagnie.net/events. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

lichtjes op de Schelde, de baaiert van de toren, mensen op een bank. Een oomslievrouwke en de vlokke schank, de straatwerk vreug

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dinsdag 27 oktober, het seniorenfeest met start om 14.30 uur in de namiddag in Sporthal den Willekom aan de Terrelstraat nummer 1 te Edegem. Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en in goed gezelschap? Dat kan met op het podium Thomas Julian en Viertak, bekend van Antwerpse hits en dialect met Johan van Mechelen. De toegang is volledig gratis, maar een toegangskaart is wel verplicht. Gratis kaarten zijn er voor Edegemse senioren. Die zijn te halen in het gemeentehuis, in woonzorgcentrum Immaculata, VT Het Kruispunt of de lokale seniorenverenigingen. Info kan je krijgen via www.welzijn@edegem.be of het telefoonnummer 03-289-2650. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemorgen met Radio Zuidrand.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Eetcafé Onder den Toren in de Jozef Ruysenslei in Borsbeek is gesloten. De uitbaters maakten via Facebook bekend dat ze stoppen met de zaak. Wat er met het pand zal gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebouw is een beschermd monument en heeft een lange geschiedenis. De uitbaters blijven wel actief in de horeca. Ze hebben intussen een nieuwe uitdaging gevonden. Infrabel werkt van 26 oktober tot en met 13 november aan het spoor tussen Kontich en Mechelen. Omwonenden kunnen last hebben van lawaai, werfverkeer en verlichting. De nachtwerken gebeuren van 26 tot en met 30 oktober en van 9 tot en met 13 november, telkens tussen 23 en 6 uur. Tijdens de herfstvakantie van 30 oktober tot en met 9 november wordt dag en nacht gewerkt. Infrabel vernieuwt onder meer de elektrische installaties tussen Kontich en Duffel. Ook wordt 3 kilometer spoor vervangen bij Mechelen-Nekkerspoel. Tussen Mechelen en Duffel zijn er onderhoudswerken. Omdat de werven zich verplaatsen, kan de hinder van plaats tot plaats verschillen. Het treinverkeer kan tijdens de werken tijdelijk worden onderbroken. Morgen begint in de regio Antwerpen met een afwisseling van wolken en opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking toe en verwachten we perioden met regen. De temperatuur stijgt tot 19 graden. Zaterdag wordt het gevoelig frisser. We krijgen veel bewolking en vooral rond de middag en in de namiddag is er kans op enkele buien. Het wordt maximaal 14 graden. Zondag begint droog met enkele opklaringen. Later neemt de bewolking toe, maar overdag blijft het grotendeels droog. Met een maximum van 12 graden voelt het behoorlijk fris aan.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit is een oproep aan alle toekomstige griezelacteurs. Durf jij bezoekers de stuipen op het lijf te jagen? Voor ons Halloween-evenement op 30 en 31 oktober in het Tivolipark te Mechelen zoeken we enthousiaste vrijwilligers. Die willen meehelpen als figurant. Geen ervaring nodig. Professionele griemen en kostuums worden voorzien. Een unieke ervaring achter de schermen. Heb jij zin om mee te doen? Surf naar www.epicgroep.be. Tag gerust vrienden, familieleden of collega's die hier perfect voor zouden zijn. Wij kijken er naar uit om van je te horen en je te ontmoeten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.

0: doet dan dus gewoon. Was dat? Ina!
1: Dat was het.
0: Voilà.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Zuidrand, het hart van onze regio.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een van de leukste dagen van het jaar komt eraan. Op zaterdag 24 oktober organiseren we opnieuw onze gezellige landelijke rijvereniging Leopold 3 uit Kontich Mossel Soupé. Iedereen is van harte welkom voor een gezellige middag of avond. Met lekkere mosselen, frietjes en nog veel meer. Place to be, zaal Alf Diepte Kontich aan de Duffelse Steenweg 145. De eetmiddaguren van 12 tot 14 uur en de avonduren van 17 tot 22 uur. Inschrijven doe je via www.lrvkontich.be. We kijken er alvast naar uit om jullie allemaal te mogen ontmoeten. Graag tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Man, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek, ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 en hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn en ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem, ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Hulpdiensten hebben gisteren een grote rampoefening gehouden in het GTI Mortsel. Ze oefenden wat er moet gebeuren na een explosie in het laslokaal. Bij de oefening waren er gewonden, rook, asbest en een verdachte die werd opgepakt. Brandweer, politie en medische diensten kwamen massaal ter plaatse. De school werd snel ontruimd, enkele leerlingen speelden slachtoffer, zij werden op draagberries naar buiten gebracht. Vanuit het stadhuis werd de situatie opgevolgd. Ook werd een persconferentie geoefend. Burgemeester Michiel Hubo zegt dat zulke oefeningen belangrijk zijn. We hopen dat we onze rampenplannen nooit nodig hebben, maar we zijn liever goed voorbereid. De stad wil zo leren hoe ze bij een echte noodsituatie snel en veilig kan ingrijpen. Blinde en slechtziende bezoekers kunnen voortaan zelfstandig een selfie maken bij de Zimmertoren in Lier. Er ligt nu een speciale selfie-tegel die helpt om goed te staan en de smartphone juist te richten. De tegel werkt met voelbare markeringen, audio en Navilens-technologie. Bezoekers krijgen ook uitleg over de omgeving. De Zimmertoren maakt deel uit van het internationale project Selfie for All van Toerisme Vlaanderen. Ook Mechelen, de Kalmthoutse Heide, de Kabouterberg in Kasterlee en de Abdij van Bornem doen mee. Iedereen mag de tegel gebruiken. De selfiespot ligt bij de bocht naar de Schapenkoppenstraat ter hoogte van Tiroom Kapucijn. Morgen begint in de regio Antwerpen met een afwisseling van wolken en opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking toe en verwachten we perioden met regen. De temperatuur stijgt tot 19 graden. Zaterdag wordt het gevoelig frisser. We krijgen veel bewolking en vooral rond de middag en in de namiddag is er kans op enkele buien. Het wordt maximaal 14 graden. Zondag begint droog met enkele opklaringen. Later neemt de bewolking toe, maar overdag blijft het grotendeels droog. Met een maximum van 12 graden voelt het behoorlijk fris aan.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Tot en met 3 januari 2027 kan je terecht bij de Doe Expo Stinkhond. In het Speelgoedmuseum te Mechelen is er de Doe Expo rond de populaire boekenreeks Stinkhond. Ga in het museum op zoek naar cadeautjes voor Stinkhond zijn vrienden en speel nadien op de grote vuilnisbelt met onder andere een knikkerbaan, een doolhof en een leeshoek. De ideale uitstap voor hondsdolle pret. Openingsuren van het Speelgoedmuseum van Mechelen zijn van dinsdag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 17 uur. De locatie is het station van Mechelen aan de Kiss en de Ridezone aan de Koning Albertplein 2B. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Guy van Rossum en Herman Verhoeven fotografie. Fotografie is verstilling. De omgeving en het geluid verdwijnt bij de klik van de opname. Guy van Rossum en Herman Verhoeven koesteren de stilte met stillevens- en natuurfotografie. Verwondering en ontroering spreken zonder woorden, maar vinden de kracht in de stilte. Dit nog tot 25 oktober in Mansarde, Hoogmis, Steijderstraat 18 te Edegem. Woensdag tot vrijdag van 15 tot 18 uur en zaterdag en zondag van 12 uur tot 18 uur. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Infrabel werkt van 19 tot en met 25 oktober aan het spoor in Boeghout. De werken gebeuren ter hoogte van de Veldkantstraat en de Oude Steenweg. Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober wordt er 's nachts gewerkt. Dat kan voor geluidshinder zorgen. In het weekend van 24 en 25 oktober wordt dag en nacht gewerkt. Dan rijden er geen treinen tussen Lier en Boeghout. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangbussen van de lijn. De werken maken deel uit van de vernieuwing van de seininrichting tussen de Drapstraat in Mortsel en de Ernest Klaaslaan in Lier. De Antwerp Marathon zorgt op zondag 18 oktober voor omleidingen op verschillende buslijnen uit de Ruppelstreek en omgeving. Lijnen 18, 18A, 18B en 18C rijden niet tot de Groenplaats. Ze stoppen tijdelijk aan Antwerp Expo. Daar kunnen reizigers overstappen op tram 2 of 6. Ook X19, 29A, 29B en lijn 50 krijgen Antwerp Expo als tijdelijke eindhalte. Lijn 14 uit Hemiksem rijdt niet tot Opera, maar stopt aan het Stadspark. Door de marathon kunnen ook enkele haltes tijdelijk wegvallen. De lijn vraagt reizigers om hun route vooraf te controleren via de app of de lijn.be. Wie naar Antwerpen reist, houdt best rekening met extra reistijd en een overstap. Morgen begint in de regio Antwerpen met een afwisseling van wolken en opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking toe en verwachten we perioden met regen. De temperatuur stijgt tot 19 graden. Zaterdag wordt het gevoelig frisser. We krijgen veel bewolking en vooral rond de middag en in de namiddag is er kans op enkele buien. Het wordt maximaal 14 graden. Zondag begint droog met enkele opklaringen. Later neemt de bewolking toe, maar overdag blijft het grotendeels droog. Met een maximum van 12 graden voelt het behoorlijk fris aan.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 18 oktober van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. De tweedehandsbeurs Gezinsbond Lint. Op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of babygrief. Of heb je zelf spullen die een tweede leven verdienen? De Gezinsbond Lint organiseert opnieuw een gezellige tweedehandsverkoop. In zaal De Willig, Eik of 20 te Lint. Nieuw dit jaar, verkoop van tienerkledij. Tieners tot 19 jaar kunnen dit jaar ook zelf hun kleding en accessoires verkopen. Inschrijven en info via lint.gezinsbond.be. Kom gezellig snuisteren, verkopen en vooral leuke koopjes ontdekken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: ontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Jouw regio, jouw radio. Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Sham Heen, of de oorsprong van Halloween. In de Schorre, provinciaal recreatiedomein te Boom. En dit op 31 oktober van 18 tot 20 uur 's avonds. Huisgids Jan werkt al 30 jaar in de Schorre en kent het domein dus als een broekzak. Tijdens een 2 uur durende wandeling vertelt hij over de symboliek van de donkere winterperiode. Dus een wandeling vol verhalen, rituelen en natuur. En dus geen spoken. 31 oktober, dan 18 tot 20 uur 's avonds, met start aan het Inkomplein, provinciaal recreatiedomein De Schorre, aan de Schommelijn nummer 1 te Boom. Het is 5,5 euro per persoon deelnameprijs. En meer info kan je krijgen via ontaal@deschorre.be of op het telefoonnummer 03-880-7600. 03-880-7600. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Ik zie eens een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hé?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17:00 wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Eetcafé Onder den Toren in de Jozef Ruysenslei in Borsbeek is gesloten. De uitbaters maakten via Facebook bekend dat ze stoppen met de zaak. Wat er met het pand zal gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebouw is een beschermd monument en heeft een lange geschiedenis. De uitbaters blijven wel actief in de horeca. Ze hebben intussen een nieuwe uitdaging gevonden. Infrabel werkt van 26 oktober tot en met 13 november aan het spoor tussen Kontig en Mechelen. Omwonenden kunnen last hebben van lawaai, werfverkeer en verlichting. De nachtwerken gebeuren van 26 tot en met 30 oktober en van 9 tot en met 13 november, telkens tussen 23 en 6 uur. Tijdens de herfstvakantie van 30 oktober tot en met 9 november wordt dag en nacht gewerkt. Infrabel vernieuwt onder meer de elektrische installaties tussen Kontig en Duffel. Ook wordt 3 kilometer spoor vervangen bij Mechelen-Nekkerspoel. Tussen Mechelen en Duffel zijn er onderhoudswerken. Omdat de werven zich verplaatsen, kan de hinder van plaats tot plaats verschillen. Het treinverkeer kan tijdens de werken tijdelijk worden onderbroken. Morgen begint in de regio Antwerpen met een afwisseling van wolken en opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking toe en verwachten we perioden met regen. De temperatuur stijgt tot 19 graden. Zaterdag wordt het gevoelig frisser. We krijgen veel bewolking en vooral rond de middag en in de namiddag is er kans op enkele buien. Het wordt maximaal 14 graden. Zondag begint droog met enkele opklaringen. Later neemt de bewolking toe, maar overdag blijft het grotendeels droog. Met een maximum van 12 graden voelt het behoorlijk fris aan.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia uit Reet stelt voor op 17 oktober om 20 uur 's avonds het najaarsconcert. De gastvedettes zijn Doran en Alice. Het gaat weer de moeite zijn. Daar staan de Reetse concertband Doran en Alice en dirigent Erik Builegarant voor. Kaarten zijn verkrijgbaar bij André Gillies op het nummer 0475 23 62 30. Dat is 0475 23 62 30. Plaats van gebeuren Gildenhuis, Eikenstraat 13 te Reet. En dit op zaterdag 17 oktober om 20 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Kom allemaal mee spoken jagen met Pedro Coloma, de eerste baron van Bornem. En ontdek de geschiedenis in een griezelig sfeertje. Op vrijdag 30 oktober van 18 uur tot 23 uur 45. Pedro's spokenjacht te Bornem aan Complex B aan de Barelstraat 111A. Beleef deze gezellige familiewandeling van ongeveer 5 kilometer in Halloween-sfeer en geniet onderweg van unieke animaties, lekkere bevoorradingen en historische toneeltjes. Inschrijven is wel noodzakelijk en dat doe je via www.pedrospokenjacht.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Hulpdiensten hebben gisteren een grote rampoefening gehouden in het GTI Mortsel. Ze oefenden wat er moet gebeuren na een explosie in het laslokaal. Bij de oefening waren er gewonden, rook, asbest en een verdachte die werd opgepakt. Brandweer, politie en medische diensten kwamen massaal ter plaatse. De school werd snel ontruimd, enkele leerlingen speelden slachtoffer, zij werden op draagberries naar buiten gebracht. Vanuit het stadhuis werd de situatie opgevolgd. Ook werd een persconferentie geoefend. Burgemeester Michiel Hubo zegt dat zulke oefeningen belangrijk zijn. We hopen dat we onze rampenplannen nooit nodig hebben, maar we zijn liever goed voorbereid. De stad wil zo leren hoe ze bij een echte noodsituatie snel en veilig kan ingrijpen. Blinde en slechtziende bezoekers kunnen voortaan zelfstandig een selfie maken bij de Zimmertoren in Lier. Er ligt nu een speciale selfie-tegel die helpt om goed te staan en de smartphone juist te richten. De tegel werkt met voelbare markeringen, audio en Navilens-technologie. Bezoekers krijgen ook uitleg over de omgeving. De Zimmertoren maakt deel uit van het internationale project Selfie for All van Toerisme Vlaanderen. Ook Mechelen, de Kalmthoutse Heide, de Kabouterberg in Kasterlee en de Abdij van Bornem doen mee. Iedereen mag de tegel gebruiken. De selfiespot ligt bij de bocht naar de Schapenkoppenstraat ter hoogte van Tiroom Kapucijn. Morgen begint in de regio Antwerpen met een afwisseling van wolken en opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking toe en verwachten we perioden met regen. De temperatuur stijgt tot 19 graden. Zaterdag wordt het gevoelig frisser. We krijgen veel bewolking en vooral rond de middag en in de namiddag is er kans op enkele buien. Het wordt maximaal 14 graden. Zondag begint droog met enkele opklaringen. Later neemt de bewolking toe, maar overdag blijft het grotendeels droog. Met een maximum van 12 graden voelt het behoorlijk fris aan.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: your husband is coming.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op donderdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 24 oktober om 20 uur 's avonds is er Veni Vidi Dixit. Een evenement van Improvista Social Club. Dit aan de Jacob de Rorestraat, nummer 8, te Edegem. Improvista Social Club, de Chameleons en Turbina spelen een avondje impro. En gebruiken kaarten van het gezelschapsspel Dixit als inspiratie. Veni Vidi Dixit, where imagination becomes theater. Tickets kan je verkrijgen via be.ticketgang.eu. En dat op zaterdag 24 oktober in de Jacob de Rorestraat nummer 8, te Edegem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zin in een actieve en gezellige dag. Tijdens de beweegmeedag kunnen 55-plussers kennis maken met verschillende sportactiviteiten. Samen bewegen en nieuwe mensen ontmoeten. De dag start met koffie en een gezellige opwarming. Tussendoor is er ook een warme lunch en als afsluiter staat er taart voor je klaar. Dinsdag 27 oktober, Sportpark Sneppenbos, Vreemde Steenweg 224 te Boeghout. Inschrijven kan tot en met 16 oktober. Dat doe je via sport@boeghout.be of 03-460-0682. Dat is sport@boeghout.be of 03-460-0682. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat dat ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: sta je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Infrabel werkt van 19 tot en met 25 oktober aan het spoor in Boeghout. De werken gebeuren ter hoogte van de Veldkantstraat en de Oude Steenweg. Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober wordt er 's nachts gewerkt. Dat kan voor geluidshinder zorgen. In het weekend van 24 en 25 oktober wordt dag en nacht gewerkt. Dan rijden er geen treinen tussen Lier en Boeghout. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangbussen van de lijn. De werken maken deel uit van de vernieuwing van de seininrichting tussen de Drapstraat in Mortsel en de Ernest Klaaslaan in Lier. De Antwerp Marathon zorgt op zondag 18 oktober voor omleidingen op verschillende buslijnen uit de Ruppelstreek en omgeving. Lijnen 18, 18A, 18B en 18C rijden niet tot de Groenplaats. Ze stoppen tijdelijk aan Antwerp Expo. Daar kunnen reizigers overstappen op tram 2 of 6. Ook X19, 29A, 29B en lijn 50 krijgen Antwerp Expo als tijdelijke eindhalte. Lijn 14 uit Hemiksem rijdt niet tot Opera, maar stopt aan het Stadspark. Door de marathon kunnen ook enkele haltes tijdelijk wegvallen. De lijn vraagt reizigers om hun route vooraf te controleren via de app of de lijn.be. Wie naar Antwerpen reist, houdt best rekening met extra reistijd en een overstap. Morgen begint in de regio Antwerpen met een afwisseling van wolken en opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking toe en verwachten we perioden met regen. De temperatuur stijgt tot 19 graden. Zaterdag wordt het gevoelig frisser. We krijgen veel bewolking en vooral rond de middag en in de namiddag is er kans op enkele buien. Het wordt maximaal 14 graden. Zondag begint droog met enkele opklaringen. Later neemt de bewolking toe, maar overdag blijft het grotendeels droog. Met een maximum van 12 graden voelt het behoorlijk fris aan.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De garage sale Wijk de Beunte Duffel is op zaterdag 17 oktober van 10 uur tot 16 uur. De bewoners van de Beunt zetten hun garagepoorten en opritten wijd open. Ontdek unieke tweedehands pareltjes, vintage meubels, boeken, speelgoed en warme winterkleding. De deelnemende straten zijn de Guido Gezellenlaan, de Hoevenlaan, Senthout Uitbreidingsstraat, de Beuntstraat, de Winkelstraat, Meertveldstraat, de Leeuwerikstraat, de Muishondstraat en Baanvelden. Volg de gekleurde ballonnetjes en de herfstversiering in de straten. En er is ook kermis op het plein. Ben je lid van een club of vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.

0: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartslaar. Of bezoek janssens.mazda.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is een gratis opleiding reanimatie bij het Rode Kruis Hovelint. Elke dag worden in België bijna 32 mensen getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Mensen zoals jij en ik die plots neervallen op straat, thuis of op het werk. Deze opleiding is niet enkel voor professionals. Wanneer iemand binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd wordt en een stroomstoot krijgt met een AED, stijgt de overlevingskans tot wel 70% à 89%. Gratis opleiding in dienstencentrum in samenwerking met het Rode Kruis Hovelint. Dienstencentrum ten Hove aan de René Verbeeklaan nummer 3 te Hove. Op woensdag 21 oktober van 14 tot 17 uur. Op zaterdag 21 november van 10 tot 13 uur. Inschrijven doe je via vorming@hovelint.rodekruis.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Eetcafé Onder den Toren in de Jozef Ruysenslei in Borsbeek is gesloten. De uitbaters maakten via Facebook bekend dat ze stoppen met de zaak. Wat er met het pand zal gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebouw is een beschermd monument en heeft een lange geschiedenis. De uitbaters blijven wel actief in de horeca. Ze hebben intussen een nieuwe uitdaging gevonden. Infrabel werkt van 26 oktober tot en met 13 november aan het spoor tussen Kontich en Mechelen. Omwonenden kunnen last hebben van lawaai, werfverkeer en verlichting. De nachtwerken gebeuren van 26 tot en met 30 oktober en van 9 tot en met 13 november, telkens tussen 23 en 6 uur. Tijdens de herfstvakantie van 30 oktober tot en met 9 november wordt dag en nacht gewerkt. Infrabel vernieuwt onder meer de elektrische installaties tussen Kontich en Duffel. Ook wordt 3 kilometer spoor vervangen bij Mechelen-Nekkerspoel. Tussen Mechelen en Duffel zijn er onderhoudswerken. Omdat de werven zich verplaatsen, kan de hinder van plaats tot plaats verschillen. Het treinverkeer kan tijdens de werken tijdelijk worden onderbroken. Morgen begint in de regio Antwerpen met een afwisseling van wolken en opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking toe en verwachten we perioden met regen. De temperatuur stijgt tot 19 graden. Zaterdag wordt het gevoelig frisser. We krijgen veel bewolking en vooral rond de middag en in de namiddag is er kans op enkele buien. Het wordt maximaal 14 graden. Zondag begint droog met enkele opklaringen. Later neemt de bewolking toe, maar overdag blijft het grotendeels droog. Met een maximum van 12 graden voelt het behoorlijk fris aan.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Na het succes van de vorige jaren kunnen we het niet nalaten om ook dit jaar weer zeer mooie modelbanen te presenteren. Modelspoorbanen uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk tekenen present. Zin om een praatje te maken met gelijkgestemden en iets te drinken tussen kunstwerkjes? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar rijdende treintjes? We zien je graag op 24 en 25 oktober van 10 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds bij de MTD Treinenclub VZ2 te Edegem in hangar 27 aan de Parklaan nummer 157. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek.

0: dan is gewoon... Was dat? Ina!
1: Ça va, ça
0: va? Voilà.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
4: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Vrijdag 23 oktober om 13 uur. Kapot van het lachen, door Bert Kozemans. Die is bekend als Pierre in Lili en Marleen. Een komisch verhaal over hem en zijn moeder. De moeder van Bert belt hem om te laten weten dat ze zit te wachten op de uitslagen van het ziekenhuis. Kapot van het lachen breidt feiten en fantasie aan elkaar tot één geheel. Vrijdag 23 oktober om 13 uur bij EMAP VZW. Loeveren 67 te Boom. Een evenement van Neos Boom. En leden betalen 5 euro, niet-leden 10 euro. Inschrijven doe je via www.neosvz2.be/boom/agenda/kapot-van-t-lachen. Bij lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Hulpdiensten hebben gisteren een grote rampoefening gehouden in het GTI Mortsel. Ze oefenden wat er moet gebeuren na een explosie in het laslokaal. Bij de oefening waren er gewonden, rook, asbest en een verdachte die werd opgepakt. Brandweer, politie en medische diensten kwamen massaal ter plaatse. De school werd snel ontruimd, enkele leerlingen speelden slachtoffer, zij werden op draagberries naar buiten gebracht. Vanuit het stadhuis werd de situatie opgevolgd. Ook werd een persconferentie geoefend. Burgemeester Michiel Hubo zegt dat zulke oefeningen belangrijk zijn. We hopen dat we onze rampenplannen nooit nodig hebben, maar we zijn liever goed voorbereid. De stad wil zo leren hoe ze bij een echte noodsituatie snel en veilig kan ingrijpen. Blinde en slechtziende bezoekers kunnen voortaan zelfstandig een selfie maken bij de Zimmertoren in Lier. Er ligt nu een speciale selfie-tegel die helpt om goed te staan en de smartphone juist te richten. De tegel werkt met voelbare markeringen, audio en Navilens-technologie. Bezoekers krijgen ook uitleg over de omgeving. De Zimmertoren maakt deel uit van het internationale project Selfie for All van Toerisme Vlaanderen. Ook Mechelen, de Kalmthoutse Heide, de Kabouterberg in Kasterlee en de Abdij van Bornem doen mee. Iedereen mag de tegel gebruiken. De selfiespot ligt bij de bocht naar de Schapenkoppenstraat ter hoogte van Tiroom Kapucijn. Morgen begint in de regio Antwerpen met een afwisseling van wolken en opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking toe en verwachten we perioden met regen. De temperatuur stijgt tot 19 graden. Zaterdag wordt het gevoelig frisser. We krijgen veel bewolking en vooral rond de middag en in de namiddag is er kans op enkele buien. Het wordt maximaal 14 graden. Zondag begint droog met enkele opklaringen. Later neemt de bewolking toe, maar overdag blijft het grotendeels droog. Met een maximum van 12 graden voelt het behoorlijk fris aan.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er is de Kokas Bingo avond. Zin in een gezellige avond vol spanning, plezier en leuke prijzen. Kom dan naar onze Bingo avond op vrijdag 16 oktober met start te 19 uur 's avonds. De deuren gaan open vanaf 18 uur 's avonds in de Wouwschool aan de Jan Verbertlijn nummer 46 te Edegem. Er zijn 10 spannende speelrondes plus 1 superleuke hoofdprijzenronde. Breng je vrienden en familie mee en maak er samen een gezellige bingoavond van. Alvast veel speelplezier, gezelligheid en kans op mooie prijzen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, het hart van onze regio.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is de herfstwandeling, de schoorsteen van Mortsel. En dat op woensdag 11 november om 13 uur op de middag. Grijp nu je kans om deze historische buurtwandeling te beleven. De lokale vereniging Raak Edegem nodigen je van harte uit voor de herfstwandeling de schoorsteen van Mortsel. Afspraak 11 november om 13 uur op de middag op de parking van de IDA Mortelmanstraat in Edegem. We kijken over de berm, herdenken het bombardement van 5 april 1943, bewonderen de erfgoedwoningen en ontrafelen de geschiedenis van Agfa Gevaert. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Infrabel werkt van 19 tot en met 25 oktober aan het spoor in Boeghout. De werken gebeuren ter hoogte van de Veldkantstraat en de Oude Steenweg. Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober wordt er 's nachts gewerkt. Dat kan voor geluidshinder zorgen. In het weekend van 24 en 25 oktober wordt dag en nacht gewerkt. Dan rijden er geen treinen tussen Lier en Boeghout. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangbussen van de lijn. De werken maken deel uit van de vernieuwing van de seininrichting tussen de Drapstraat in Mortsel en de Ernest Klaaslaan in Lier. De Antwerp Marathon zorgt op zondag 18 oktober voor omleidingen op verschillende buslijnen uit de Ruppelstreek en omgeving. Lijnen 18, 18A, 18B en 18C rijden niet tot de Groenplaats. Ze stoppen tijdelijk aan Antwerp Expo. Daar kunnen reizigers overstappen op tram 2 of 6. Ook X19, 29A, 29B en lijn 50 krijgen Antwerp Expo als tijdelijke eindhalte. Lijn 14 uit Hemiksem rijdt niet tot Opera, maar stopt aan het Stadspark. Door de marathon kunnen ook enkele haltes tijdelijk wegvallen. De lijn vraagt reizigers om hun route vooraf te controleren via de app of de lijn.be. Wie naar Antwerpen reist, houdt best rekening met extra reistijd en een overstap. Morgen begint in de regio Antwerpen met een afwisseling van wolken en opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking toe en verwachten we perioden met regen. De temperatuur stijgt tot 19 graden. Zaterdag wordt het gevoelig frisser. We krijgen veel bewolking en vooral rond de middag en in de namiddag is er kans op enkele buien. Het wordt maximaal 14 graden. Zondag begint droog met enkele opklaringen. Later neemt de bewolking toe, maar overdag blijft het grotendeels droog. Met een maximum van 12 graden voelt het behoorlijk fris aan.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Vrijdag 30 oktober om 20 uur is er SC Duffel Recrea's Oktoberfest in de Naastraat 43F te Duffel. Vanaf 20 uur 's avonds ben je welkom in Fuifzaal Den Biet voor een avond vol Duitse gezelligheid, bier, muziek en ambiance. Trek je traditionele Duitse kledij aan en krijg 5 euro inkomsten terug in dranktegoed. Wij zorgen voor een echt Oktoberfest gevoel met Duitse bieren, snacks en sfeermuziek. Ook is er om 21:30 een optreden van Kimberly Hennepman. Tickets zijn te koop via my.wiesevent.com/Oktoberfest Recrea. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

Op zaterdagavond 24 oktober verzamelen we voor de derde editie van de Aansteker Zuidrand Quiz. Met deuren om 19:30 en start van de quiz te 20 uur. Alles vindt plaats in zaal Da Capo aan de Lintse Steenweg nummer 1 te Hoven. Alles wordt georganiseerd door Aansteker VZW. Test jouw algemene kennis en wie weet zijn jullie wel het slimste team van de Zuidrand. Stel jouw team samen, maximum 6 personen per ploeg, aan €25 per ploeg. En schrijf je in via een mailtje naar aanstekervz2@gmail.com. Dat is aanstekervz2@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be. Yeah.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: 70s at 7.

0: vertrek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.
2: 70s at 7.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8.

0: Man, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Dee van ons, Dee van los de eerste prijs. Met haar vriendin is ze week het naar Parijs. Het Catalien, ik dacht dat werd er niet plezant. Zo plezant, zo plezant.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raar, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

En zondagsmorgens zijn het de boeren die dan erdoor komen loren. Verdient pisaan op Koningsplein, ongegeneerd gemasturbeerd. En ze de echt van niks gebang, zoekte een klein beetje sensatie. God dan zo versloot, die zwaan door in de metro. Want

hier maar een beetje, denk dat hem juist gaan kakken is. Dan loop ik door mijn koekenstad, want mijn notto, die is gerat.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hé?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: sta je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via